0: Richard Lefebvre. Voor de heren, zomer is kanteloos. Zomer tijd. Tweede zon, denk je dan Twitter.
1: Danger. Zo. Zombie. Zombie. Nation.